0: luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1, de nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar... weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden... en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan... maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton... Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige.

0: Otros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Luc

wakker was of dat je bij deze wakker bent geworden. Maar tot 12 uur ga ik je vergezellen op deze zondag. Wat je ook aan het doen bent, of je nou onderweg bent naar je sportwedstrijd, je auto aan het wassen bent, een leuk uitje met het gezin hebt of op dit moment aan je muzikale ontbijt zit. Je kunt gewoon lekker aanschuiven hier op NPO Sterrenl Radio. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Volop bezig met de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Want vanaf 11 oktober is die weer te horen. De lijst van 2026 met de 1000 beste, mooiste en leukste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. En heb je nog niet gestemd? Doe het vooral, hè. NPOsterren.nl, daar vind je de link. Kun je een lijstje insturen van minimaal 5 en maximaal 25 liedjes. En misschien staat deze er ook wel in. Van de

De versie van Quincy ook nog wel. Die heeft hem ook uitgebracht. Dit liedje van Clouseau, Verlangen. En Yves Berense heeft het in een nieuw jasje gestoken voor Beste Zangers. Waar die inmiddels alweer een aantal weken in te zien is. En die versie hoorde je zojuist voorbij komen. In de Gouden Uren voor vandaag. Daarvoor Robert van Emert, Geld maakt niet gelukkig. En de Frank Boeijengroep met Doe Iets.

Nicky was er vroeg bij vandaag, want ze stuurde net na 9 al een berichtje via de NPO Luisterapp. Ze wilde heel graag deze horen. Wesley Bronckhorst, Billy Dance, Poker, Lassa en Brace met De Avond is van ons. En daarvoor die ook nog Bianca, een echte klassieke rocking met mijn Walkman op NPO SterrenNL Radio. Waar je luistert naar de gouden uren voor deze zondag. Zonder Corné, maar wel met Lucas hier. En zometeen wederom een verzoekje, want ook Senna en Kleine Vogel is aangevraagd. Even kijken, door Journey. Die hoor je over 4 minuten. Na deze van Bluff, dit is harder dan ik hebben kan.

Suzanne en Freek. Dit was Als het avond is, het liedje waar het ooit allemaal voor ze mee begon. Daarvoor Senna en Kleine Vogel, aangevraagd door Journey. En die komt uit Zoetermeer. Die stuurde juist ook een berichtje via de NPR Luister-app. En zo zie je maar weer.

Daarvoor hoorde je nog steeds de joekel van een hit van Rutger van Barneveld. Een van de grootste zomerhits van 2026. Zwoele zomernacht. Hij zal aan het bijkomen van I'm Live gisteren in Vught. Jan Smit, je hoort hem zo meteen hier op Sterren NL met Als de Morgen is gekomen. Na Papa, dit is Stef Bos.

Een klein rondje Volendam zojuist in de Gouden Uren met BZN en Sweet Silver Annie. En daarvoor Jan Smit en Als de Morgen is gekomen. Zondagochtend van NPO Sterren en Radio.

0: Petros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Lucas van

je wel je stem uitbrengen. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan heb je nog tot en met aankomende vrijdag 12 uur 's nachts de tijd om dat te doen. Want dan gaan de stembussen dicht, gaan we de balans opmaken en gaan we de lijst samenstellen die je vanaf zondag 11 oktober, dat is dus over 2 weken exact, in zijn geheel voorbij gaat horen komen hier op Ster NL Radio. Zometeen ga ik je nog een beetje stemadvies geven, want ik ga 1 liedje, een hit uit de Nederlandstalige top 1000, een beetje uitlichten. Dus misschien komt hij wel in jouw stemlijstje terecht. Tot die tijd.

0: Nederlands-Duits en 5 in de klok.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: En er wordt de soundtrack van de film Abeltje. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Eind jaren 90. Treintje Oosterhuis en Vlieg met me mee.

20 liedjes mogen er in je stemlijst terechtkomen. En zowel in de Gouden Uren als in de Kort en Klein Show door de week zetten we wat liedjes in de spotlight. Liedjes die misschien wel in jouw stemlijstje terecht gaan komen. En in dit geval pakken we een liedje van Hans de Boy erbij. Hij stond in

0: stem uit.
1: Doe dat via nposterren.nl en zorg ervoor dat jouw favorieten zo hoog mogelijk in de lijst terechtkomen. Bonnie Sinclair komt eraan met 7 jaren. En dit is de geweldige nieuwste single van Mart Hoogkamer. Die heet Kroegen.

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden twee voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

liedje uit zijn repertoire voorbij komen rond de klok van 6:10. En dan vaak niet de gebaande paden, de grote hits zoals deze Vrijgezel. Maar juist die pareltjes die je nergens anders meer hoort in het Benny Nijman moment. Iets om naar uit te kijken, iets om iedere dag met plezier naar te luisteren rond de klok dus van 6:10. Jeroen van der Boom hoorde je ook nog en jij bent zo aan het begin van de derde.

0: toch.
1: Het grootste deel van de hits die op dit moment genoteerd staat in de SterrenNL Top 25 zijn samenwerkingen. Want veel artiesten besluiten om de krachten te bundelen en een liedje ook echt gezamenlijk uit te brengen. In dit geval Donnie, Sven Versteeg en Lassa met Kroegentocht. Je hoorde André Hazes en Wie kan mij vertellen. En daarvoor ook nog Tim Immers met een liedje dat origineel van Doe maar is. Maar wat hij in de jaren 90 in een nieuw jasje stak. En dat resultaat, dat hoorde je zojuist zo bij.

gaat er Samen zijn we één horen. En deze, ja, die mag natuurlijk niet ontbreken als je Julia heet. Dus ik dacht, ja, dat naamplaatje ga ik niet laten liggen in de favoriete top 3. Boudewijn de Groot hoor je nu op Sterren NL. Ik was een

Van Doren op nummer 1 in haar favoriete top 3. Mike Pedersen. En samen zijn we 1 op 2. Hoorde je Roxy Dekker, haar favoriete liedje van dit moment. Bare Minimum. En een echte klassieker mocht natuurlijk ook niet ontbreken als je Julia heet. Haar eigen naamplaatje heeft ze aangevraagd. Julia had ook nog gekund van Nick en Simon. Maar in dit geval Tante Julia van Boudewijn de Groot. Mocht je zelf ook een favoriete top 3 in willen sturen, doe het via de NPO Luister-app.

binnen in de studio de enige echte Perry Kamps. Hij is zich aan het klaarmaken voor een nieuwe editie van Perry's Weekend Party. En hoe die dan klinkt en hoe die gemutst is, dat wil je zo meteen tussen 12 en 3 natuurlijk hier op Sterren NL Radio. Ik laat je onder andere nog achter met Robert van Hemert en Zandloopster en deze classic van Vitesse, Rosalind. En ik stel je ook dat je nog kunt blijven stemmen, hè, de hele week lang op de Nederlandstalige 1000. Doe dat via NPO Sterren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Wat een lekker begin met de nummer 1 van de SterrenNL Top 25. Samuel Welten en Russo, joh, de boom.
1: Dit is het weekend van SterrenNL met Perry Kramps.
0: En de voorgrap van Wesley Bronckhorst en Busy. Ja, ik zat van de week even in een bui. Toen heb ik een hele lijst met alleen maar muziek van Busy zitten luisteren. En die man heeft best wel heel veel goede liedjes gemaakt. Doe dat een keer als je een keer denkt van, nou, ik wil even iets luisteren van Busy. Doe even zo'n This is Busy lijst opzetten op Spotify. Echt. Je komt echt best wel leuke liedjes tegen die je misschien nog niet van hem kent. Onwijs goede rapper. Het is 12 uur geworden op deze zondagmiddag. Heerlijke zondagmiddag, 27 september. Een hele goede middag allemaal. Het is de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. En ik hoop dat jij al een paar minuten vrij hebt gepland om jouw lijst even door te geven. Dat doe jij via de NPO SterrenNL website. NPOSterren.nl. Daar druk je even op stem hier voor de Nederlandstalige Top 1000. En geef dan even jouw favoriete platen door. En luister dan vandaag precies over 2 weken naar de Nederlandstalige Top 1000. Want op zondag 11 oktober om 12 uur... dat is dus dit tijdstip. Dan start Marcel de Vries, de Nederlandstalige Top 1000 van 2026. En dan gaan we dus een week lang los met de beste hits van eigen bodem in ons eigen taal gezongen. Nu al zin in. Goedemiddag.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja hoor, doe er maar. Lekker bitterballetje erin, jongens. Heerlijk.
2: Alles erbij wordt een borrelfeest. Dat aat ik niet gaan.
0: Lieve mensen,

keer zijn en één nacht met jou op Sterren NL Radio ervoor aan Cora en Word Zeeman. En dat in de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Je luistert naar Penny's Weekend Party. We gaan zo meteen wat incheckberichten doen. Als jij meeluistert naar Sterren NL vandaag, dan hoef je maar één ding te doen. Tenminste, dat lijkt me heel leuk. Even een appje sturen in de NPO Luisterapp. Laat weten dat je meeluistert, waar je bent, met wie je bent en wat je doet. En misschien ook wel wat je wil horen, want tussen 2 en 3 draaien wij alleen maar verzoekjes. En net als gisteren wil ik een beetje hetzelfde doen. Ik wil een uur lang muziek gaan draaien waarvan jij vindt dat die in die Nederlandstalige Top 1000 terecht moet komen. Ja, dat doen we straks tussen 2 en 3. Ik heb zo meteen Jari Hellegers, Doe Je Dansie. Hoor je naar André Hazes, Dit Is Uit Mijn Bol.

binnenkrijgen van Sander. Die zegt, Perry, ben je verkouden? Ik denk het namelijk te horen bij je. Nou, ja, inderdaad. Ja, ik krijg weinig lucht via de neus binnen. Maar ik heb wel neusspray. Ik zou dat nu ook kunnen gebruiken, maar beperk ik het tot de nacht. En weet je waarom? Ik heb namelijk een hele lange periode gehad. Dat is al jaren geleden. Ben ik verslaafd geweest aan xylometazoline neusspray. Nou, dat is verschrikkelijk, joh. Dan kan je haast niet meer zonder. Dus ik beperk het een beetje tot de nacht. Dus ik bluf me er wel een beetje doorheen, hoor, op deze zondagmiddag. Ik doe even wat incheckberichten, want wie is er allemaal bij? Nou, inderdaad, Sander is erbij, want die begint met een incheckbericht. Die zegt, Perry, ik ben erbij. En dan begint hij zijn verhaal over mijn verkoudheid. Jeroen is erbij. Die zegt, oh, wat heb ik een zin in de Nederlandstalige top 1000. Over 2 weken, dan gaat de radio aan. En we hebben altijd al aan op SterrenNL, maar dan gaat die aan en hij gaat gewoon dag en nacht niet meer uit. Een week lang luisteren wij nog meer naar SterrenNL Radio dan dat we nu al doen. Gerrit, die luistert mee. Die luistert mee vanuit de Denenkamp. Hey, gezellig daar. En Nathan is erbij. En ook Willy luistert mee. Die zegt, Willy, ik luister mee vanuit de Meren, vlakbij Utrecht. Rox is erbij vanuit Nieuwegein. Jimmy, die luistert mee. Die luistert mee vanuit... wat zegt hij nou? Ik zit even heel goed te... Het staat daar niet heel lekker. Het staat daar een beetje de letters staan te roken. Als ik het zo lees, dan staat er bijna Eindhoven. Maar ook weer net niet. Je zou moeten zien om te begrijpen wat ik bedoel. Nou ja, goed. Ik gok even op Eindhoven als het zo is. Marco luistert mee. Wessel die luistert mee. Kevin luistert mee naar SterrenNL Radio. Wat gezellig, man. En ook Rijn die is erbij. Rijn die zegt ook nog bij van... Perry, zou je alsjeblieft mijn favoriet willen draaien voor de Nederlandstalige top 1000? Laat hem even weten. Ja, laat hem even weten dan. Want dat is waar hij zijn bericht mee eindigt. Laat hem even weten. Nou, stuur even een appie. Ga ik die straks tussen 2 en 3 even voor je draaien. En ook Erwin luistert mee op deze zondag. Gezellig, Erwin. Leuk dat je erbij bent. Ik zal meteen even Thomas Bergen draaien met Alleen Omhoog. Eerst even deze ontzettend fijne samenwerking.

bijzonder fijn liedje dit van Senna. Jorde Alles en daarvoor Thomas Bergen en Alleen Omhoog. We doen zo meteen natuurlijk nog even een paar injectberichten. Laat me weten dat je meeluistert. Doe dat via de NPO Luister-app. Komt zo eerst de paradeplaat eraan van Gerard Joling. En ook deze ga ik nog even draaien. Wat mij betreft nog beter dan een Daaien Daai. Ja, sorry, vind ik echt. Dit vind ik de beste van de kast. Dit is Raak op Sterren NL.

hij is er gewoon nog helemaal om. Gerard Joling, ook nog even een nieuwe plaat uitgebracht. Daar waar hij het vanaf komend jaar wel even iets minder, minder vaart erachter gaat zetten. Hij gaat het wat rustiger aan doen en hij stopt ook met soloconcerten. Komend jaar zijn allerlaatste soloconcert. Gerard Joling en Credit Card van Staal. Ook niet voor niets de Sterren NL paradeplaat.

Rijm live, het festival. En ook hij was erbij, Jan Smit en Als Je Lacht. En daarvoor John West en Lange Frans en Alles Wat Ik Zoek. Nog even bij je bericht op deze zondag. Ben je erbij? Zit je in de auto bij iemand? Hè? Want als je zelf achter het stuur zit, niet appen. Telefoon niet pakken, gewoon niet doen. Of even iemand naast jou laten appen. Nou, laat het weten via de NPO Luister hebben. Of misschien ben je wel lekker thuis. Nou, laat maar weten. Mitchell die zegt, ik zit lekker op de bank. Ik doe vandaag even lekker mak aan. Ik doe rustig aan en lekker luisteren naar Sterren.nl. Esther, die is er ook bij. En ook Casey laat weten vanuit Noord-Holland mee te luisteren. Heel Noord-Holland moet Sterren.nl radio luisteren. Nou, dankjewel Kees, ben ik blij mee. Oh, en hij stuurt nog na dat hij heel veel zin heeft in de Nederlandstalige top 1000. Dat kan ik me goed voorstellen, hoor. Dat hebben wij hier allemaal bij Sterren.nl Radio. Het is al een en al Nederlandstalige top 1000 sferen. Ook hier in de studio al, dus hartstikke lekker. John die luistert mee. En ook Mike die zegt, vandaag een dagje op de vrachtwagen. Het is voor mij niet echt weekend, alhoewel het voelt wel zo. Want de stemming op de radio, die zit er lekker in. Nou, daar doen we in ieder geval ons uiterste best voor. Nicole die luistert mee met de kinderen in de auto. Is onderweg naar een indoor pretpark. Een indoor pretpark. Is dat dat nieuwe pretpark? Ook ergens in de Achterhoek is dat toch? Nou, laat maar even weten. Misschien ga je wel er iets heel anders. Het kan ook zijn met die aap. Hè? Dan snap je precies wat ik bedoel. Ik noem het ook wel het Krijspaleis. Ja. Mensen met kinderen die snappen helemaal wat ik bedoel. Björn die luistert mee. Jort en Laura die zijn ook onderweg ergens naartoe. Waar zeggen ze niet, maar ze zitten lekker samen in de auto. Ze sturen een selfie. En ook Wim en Harmien die genieten met volle teugen van hun heerlijke zondag. Staat te lezen in de NPO Luister app. Zometeen even een lekkere klassieker van Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day op NPO Sterren.nl Radio. Ook het nieuws komt eraan. En Samantha Steenwijk is dit. Eén blik is genoeg.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolken bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Kom, die waarschijnlijk ook wel in die lijst komen. De Nederlandstalige top 1000.
1: Perry Kroms.
0: Meestal staat de 3J's er wel met heel wat liedjes in. Als ik eens even ga kijken met hoeveel liedjes ze er afgelopen jaar in stonden, is dat in ieder geval met 10. Ik zie hier Alles Overnieuw. Ik zie Hou van mij, De Stroom, Watermensen, De Toekomst, Wat is Dromen, Je vecht nooit alleen, Geloof in het leven. Wiegelied en Die man is verliefd, samen met Jan Smit. Dus Kom stond er vorig jaar niet in. Wil je nou dat deze plaat in die lijst komt van dit jaar? Stem dan nu op de website nposterren.nl. Het is de stemweek van de Nederlandstalige top 1000. En dat zal je niet ontgaan zijn. We hebben het er de hele week over. En het is hier gesprek van de dag in de studio van Sterren.nl. Zeg door met de lekkere muziek. Donnie en Frans Duits, koffie of thee? Ik zie dat Twan daar heel graag op wil stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. Nou, ga ik hem zo meteen even voor je draaien. Eerst maar even wat zomer door je speakers. Jawel.

Perry, zou jij eens wat tipjes los kunnen laten over welke platen er allemaal op jouw lijstje staan? Ik heb er een paar die er sowieso op staan dit jaar. En van één artiest ook meerdere liedjes. Ik heb het over deze artiest, Marco Borsato, die vanmiddag groot fan. En deze staat ook op mijn stemlijst. Dit is binnen Marco Borsato op Sterren NL.

zomerplaten uitgebracht. Dit is er zo eentje. En ik vind het een hele goede van Verena Lid en Shaq Baco in Monaco. En daarvoor hoorde je René Karst en Super Gave Tijd. Wat zou toch mooi zijn als René Karst ook weer hoog eindigt in de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar. Dat zou ik het... Ik gun het hem altijd al, hoor. Dus het is niet alleen om deze reden. Maar dat René Karst hoog in die lijst staat, dat moet gewoon. Vorig jaar was zijn hoogste notering nummer 91. Samen met Stef Hekker was Liever te dik in de kist. Gevolgd door 188, Adje voor de sfeer. 529, Super Gave Tijd. Die stond er ook in. En die heb je net nog gehoord. En dat interesseert me echt geen ene reet. Stond er ook in. Nou, dit jaar hoop ik op meer René Karst. En dat hij hoog...

Wijngaard. Ik moet heel eerlijk zeggen, hij zag er best goed uit. Ja, hij zal het herstellen. Hè. Dat is mooi om te zien. Een bak roest op 18 wielen. Henk Wijngaard en Hoye Oop binnenkort weer ook op het podium te staan zelfs. Dat is goed nieuws, hè. En Monique Smit, hoor je daarvoor. En ik wil je helemaal... Het is de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Ik zie hier dat Rick op dit moment... Er zit er ook een foto bij van zijn computer. Een scherm, in ieder geval, van zijn computerscherm. Dat hij aan het stemmen is op die Top 1000. En hij zet daar Frans Bauer op met Doe Nou Niet. Nou, ga ik die zo meteen gelijk even voor omdraaien. Komt hij maar eventjes direct in de stemming van die Top 1000. Je hoort hem zo meteen naar Yves Berensen. Dit is Verlangen op Sterren NL.

een soort van middenmootje in de lijst. Hij stond op nummer 511. Bijna precies op de helft. Met Doe Nou Niet. Daarvoor Iverense en Verlangen. Natuurlijk nog niet in de lijst van vorig jaar. Maar dit jaar maakt hij zeker kans. Een deelname aan de beste zangers. Die hielp hem aan deze grote hit. Een remake van die grote plaat van Clouseau. Je luistert naar NPO Ster NL Radio. Ik ben blij dat je voor ons hebt gekozen. En ik hoop ook dat je laat weten wat jij leuk vindt om te horen in die top 1000 die je over 2 weken begint. Zondag 11 oktober om 12 uur start Marcel de Vries de lijst. En nou zegt Alexander, van mij mag Antoon wel in die lijst. Hallo, ja, officieel draai ik eigenlijk pas vanaf 2 uur verzoekjes, hè? Maar zal ik even een kleine uitzondering maken omdat het de stemweek is? Ah, wel ja, joh.

op de bank op Sterren NL Radio. Er zijn natuurlijk ook liedjes die moeten wij eventjes een weekje gaan missen tijdens de Nederlandstalige Top 1000. Dat zijn de Engelstalige liedjes, want die horen natuurlijk niet thuis in die lijst met liedjes die alleen maar in het Nederlands gezongen zijn. Nou, om daar voor een weekje al vast een klein beetje afscheid van te nemen, draai ik nog even een Engelstalig liedje in Paddy's Weekend Party. En dit is wel een hele lekkere. Ja, komt toch wel goed op tot z'n recht. Dit is Weekend, Earth and Fire op Sterren NL.

0: De plaat die in mijn stemlijstje terechtkomt. Dat vind ik zo'n onwijs goede plaat. En de vorige plaat waar we langzaam een klein beetje afstand van moeten gaan doen. Want vanaf zondag 11 oktober is het even gedaan met die Engelstalige liedjes uit ons eigen land. En hoor je alleen maar liedjes in het Nederlands gezongen. Zometeen nog 1 uurtje Paddy's Weekend Party. Wat wil je horen? Oftewel, wat is jouw stemadvies voor de Nederlandstalige top 1000? Geef het even door via de NPO Luisterapp. Breng tot het nieuws Likkepijp. Dit is Circus Tent.
1: 1, 2, 3, hey!

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

persoon. Daar ga je natuurlijk direct van uit. Maar ja, je kan natuurlijk ook verslaafd zijn aan een mobiele telefoon. Of aan je tablet, aan je computer, je laptop. Of aan iets anders. Hè. Misschien ben je wel verslaafd aan een bepaalde snoep. Hè. Ik ben verslaafd aan jou. André Hazes, wat betreft Jos, een kanshebber voor de Nederlandstalige Top 1000. Dit uur gaan we alleen maar stemadviesjes doen. Laat even weten aan iedereen in Nederland op welke plaats jij gaat stemmen op de Nederlandstalige Top 1000. Ben die zegt: Perry, ik ga stemmen op Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten, zou jij die even willen gaan draaien? Oh ja, zeker wel. Dat ga ik zo even doen. Maar eerst even het stemadviesje van Chris. Hij zegt: Perry, goedemiddag. Jeroen van Zelst heeft een nieuwe plaats. En wat mij betreft moet hij direct in die lijst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Perry.

100.000, nu wij niet meer praten, Jordi, Jaap Rezema en Pommelien Thijs op Sterren NL Radio. En welke er, nou denk ik bijna wel zeker, in komt te staan, is deze. Nou, heel veel mensen willen deze horen, onder andere Nick, Michel en Patrick.

zegt hij altijd, Kafke en Oude Woord op Sterren NL. Daarvoor Rob de Nijs en Jan Klaassen, de trompetter. Patricia, die zeurde, hey Perry, wat mij betreft mag alles van Kafke wel in die lijst terechtkomen, die Nederlandstalige top 1000. Maar, draai maar eventjes zijn nieuwe. Wie weet dat die een plekje krijgt in die lijst, Ouder Wordt. Ik vind het in ieder geval een topplaat en fijn dat hij er weer is met nieuwe muziek. Inderdaad, dit hele uur draai ik alleen maar wat jij wil horen. Tot aan 3 uur, alleen maar verzoekjes en met een bijzondere twist vandaag. Ik wil graag dat je een plaatje aanvraagt waarvan jij vindt dat die in die lijst moet komen. En die je een beetje aanmoedigt, zodat andere mensen er ook op kunnen stemmen. Nou, laat me weten. Ik zie dat ik Niels dan even moet draaien met Sexy als ik dans. Jordi wil die eventjes uitbrengen als stem.

0: En dat ben jij ervoor, Nielson. En sexy als ik dans. Jens, die stuurt een appje in de NPO-luisteraar. Die zegt, Perry, dit is mijn favoriet voor de Nederlandstalige top 1000. Ik denk niet, schrijft hij, dat het nummer 1 wordt. Maar dit moet toch minstens in de top 30 terechtkomen. Lil Kleine en Samuel Welten. En...
1: Ma-

aan moet draaien. Ik kreeg een appje binnen van Andy. Die zegt, Perry, wij hebben een ontzettend hechte vriendengroep. En dit is ons liedje. Waar wij ook zijn, bij welk feestje wij ook aanwezig zijn. Dit moet altijd even gedraaid worden. Danny de Munk en Vrienden voor het Leven. En daarom staat hij ook absoluut bij mij op mijn stemlijstje. Danny de Munk. De vorige Leeuw Kleine en Samuel Welten. En Maak me nou niet gek. Helemaal Hollands, omdat hij zo mooi is. Een plaat die er vorig jaar ook in stond in de Nederlandstalige Top 1000. En wat Raymond betreft dit jaar weer. En daarom moet ik hem zo meteen eventjes gaan draaien.

meegegeven in de NPO-luisterapp Helemaal Hollands. En omdat hij zo mooi is, en ook Pasco Redeker, moet er volgens jou inkomen te staan met badkamerkraan. Nou, je moet gauw door, want er komen zoveel zwemadviezen nog binnen en ik heb nog maar heel weinig plek. Ik zie dat ik Sven Versteeg en Connie Konings even moet gaan draaien met de ode aan Connie Konings. Jessica wil die graag horen, niet alleen maar omdat ze hem nu graag wil horen, maar als ze deze plaat gunt om in die Nederlandstalige top 1000 terecht te komen. En Jessica die gebruikt dit moment ook, want ze schrijft in de app: Perry, vraag even aan iedereen of ze op die plaat willen gaan stemmen. Nou, bij deze doorgegeven, Sven Versteeg en Connie Konings. Ze komen eraan naar Frank van Etten. Ik ben een jongen van de straat. En deze moet ik draaien speciaal voor Aaron.

0: inspiratie. Ik wens jou een hele fijne week toe. Ga stemmen, stemmen, stemmen op de Nederlandstalige Top 1000. En komende vrijdag, dan ben ik er weer voor de start van jouw weekend. En ook direct aan de start van oktober. Ja, dan gaan we de eerste week van oktober tegemoet. En dan nog een weekje tot de start van de Nederlandstalige Top 1000 van 2026. Maak er een mooie zondag van. En nogmaals, heel graag tot vrijdag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website NPO.

19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde op een grote stapel rood-wit-blauwe klanken. De top 5.

0: De eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De SterrenL top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En de komende twee uur gaan we ons bezighouden met de 16e jaargang week nummer 39. Gedateerd 25 september 2026. De top 25 van deze week met 1-2 nieuwe platen. Met 10 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: SterrenNL.

bekende zomerhit van Jester de Wild, Cheerio. Vorige week nummer 2 in de top 25. En deze plaats.

25, Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. En Dans voor mij in de zesde week. Dat waren even vier zakkers achter elkaar in het staartje van de Nederlandstalige hitparade van Sterrendeel Radio. Om te beginnen de hekken sluiten deze week. Jeffrey Hezen, Loco Loco, zijn grote zomerhit. 15 weken lang te horen in de top 25, vorige week 23. Toen dacht ik al wellicht de laatste week, maar hij plakte er toch nog één weekje aan vast. 25, de hekken sluiten voor Loco Loco. Daarachteraan 24, zakte van 20, Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker met Loesoe Loesoe in de zesde week. Hij komt van 20 en ging naar 24. 21 naar 23 gezakt, twee plaatsen naar beneden. Robert Verhemert en Zandloopster, waar kom jij vandaan? In de 15e week Sterrenheld top 25. En erachteraan op 22 gezakt van 15. Team Rush Hour dus. Wesley Klein en Bas Brace met Dans voor mij in de zesde week op 22. Twee nieuwe platen in de top 25, twee verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon hier op Sterrenheld Radio. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling, de eerste van twee nieuwe platen. De nieuwe single van Damien van Os. Hij scoorde een paar maanden geleden een rammer, een beuker, een banger met de diamanten ring. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en die plaat heet Hard to Get. En dat is de eerste.

Tijdelijk ongeluksgetal. 13, hij zakt 7 plaatsen naar beneden. Hij tuimelt naar beneden eigenlijk met Tinto de Verano in de 9e week top 25. Joey Nicolai op 20 en daarvoor op 21. De eerste man in totaal 2 nieuwe platen vandaag. De nieuwe single van Damien van Os, Hard to Get. Wat een goede plaat is dat, hè? Net zo goed als de Diamantenring. Ik denk dat dat een hele grote hit gaat worden voor deze sympathieke maestro. Damien van Os, nieuw in de top 25 als eerste nieuweling op 21. En op 19, de tweede en hoogste nieuweling van deze week. Dat is de paradeplaat van de afgelopen 7 dagen bij Ster NL Radio. De bankzitters en daar is hij weer, Robert van Hemert. Met Rapido, klapper van de week. Hoogste nieuweling deze week in onze top 25.

en Donnie en Mol met dat taal. En daarvoor een andere zakker van Rutger van Barneveld. Vorige week 11 in de top 25. Hij zakt naar 17 met zomer, zon en strand in de zesde week top 25. En op 18 draaiden we ook nog een stijger, de eerste stijger van vandaag. De eerste waarin in totaal 10 stijgers. Raymond Hermans en ontspakken ze niet. Vorige week nieuw in de top 25 op 22. En deze week doorgestegen naar nummer 18. We hebben, ik zei het ook al, in de opening van de top 25 de muziekmarathon.

plaats omhoog. In de derde week toch 25. 14 is de notering in de eerlijke 25 van Sterrenel Radio. En daarvoor op 15 ook twee plaatsen omhoog. Henk Wissel met Chance in de vierde week van 17 omhoog naar nummer 15. Dit is de nummer 13 van deze week. En oeh, die zakt drie plaatsen. Vorige week randje top 10.

deze week ongeluksgetal. Die was op 25, vorige week 10. Hij staat er 7 weken in. Zometeen aan het eind van het uur hoor je 2 oude Nederlandstalige nummer 1 hits. Ja, de platen tegenwoordig zijn zo kort, dus ik heb plek voor 2 oude nummer 1 hits. Dat tikken we wel even over het uur heen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Hè, want het is toch... het is gezellig, het is Sterrenel Radio. Wij kijken niet op een minuutje meer of minder. Dus je hoort zometeen de oude Nederlandstalige nummer 1 van 45 jaar geleden. En dan draai ik ook nog de nummer 1 van 30 jaar geleden. Ja, 2 oude nummer 1's, allemaal van deze datum, hè. 25 september 2026 vandaag. En de oude nummer 1 is van 25 september 1996 en van 25 september 1981. Alles een beetje bijhouden bij Sterrenel Radio.

0: Dave Dekker, de nieuwe René Schuurmans. En ik begin met de nieuwe van Lassa, Lange Frans en de loeier uit Loosdrecht.
1: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met Lassa, bedoeld.

als eerste Plan de Champagne. De nieuwe single van Lassa, Lange Frans en de loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst. En dan ga ik twee oude Nederlandstalige nummer 1 hits draaien. We zitten lekker in de tijd. En ik denk, ja, waarom niet 1, 2? Kan makkelijk, moet kunnen vandaag. Zometeen hoor je de oude Nederlandstalige nummer 1 van 45 lange jaren geleden. Dan hoor je Rub.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: zomer is voorbij. De herfst heeft zijn intrede gedaan deze week. En hij zakt dan ook op een paar plaatsen in de top 25. Zo gaat dat nou eenmaal. Vorige week 9. Hij komt deze week terecht op nummer 12. In de 16e week dat hij staat genoteerd. Een van de grootste hits van 2026. In handen van Rutger van Biba, Barneveld en de Smoele Zomernachten. En daarmee is de tweede uur van de muziekmarathon officieel geopend. Janneman, live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De SterrenL top 25. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade van SterrenL Radio. Iedere zaterdagmiddag op tv. 10 over 12 NPO 1. En op de radio iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Beste begin van je weekend. En vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Allemaal tweemaal voor de prijs van 1. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Op weg naar nummer 1. En even je geheugen opfrissen aan het begin van 2 uur voor de muziekmarathon. Dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL. Top 5.

overigens vier plaatsen naar beneden. Met het aantal van 4 naar beneden getuimeld. Van 4 naar 8 deze week in onze top 25. In de 10e week dat die staat genoteerd. Fons, Veurink en Feesty. En daarvoor op 9 een stijger. De 6e stijger was in handen van Busy met Anne. Vorige week op 15 terechtgekomen. Deze week stijgt hij door de nummer 9. In de 3e week top 25. En op 10 ook een stijger omhoog van 12. Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters en Hartenbreker in de 5e week top 25. Toch weer de top 10 gehaald. En op 11 omhoog van 19. Monique Smit en Guido van

Omhoog, nummer 6, de Haagse hitmachine. En die prachtige Numidia. Er hoort dit uiteraard bij een stijger in de top 25. Habibi in de vierde week top 25. Eén plaats omhoog van 7 naar nummer 6. En daarvoor ook één plaats omhoog. Een plaat die vorige week op 8 stond en deze week op 7 terechtkomt. Tino Martin en Billy Dans en Ik Hoor Niks Geks in de vijfde week top 25 op 7. Sterrenl Radio, twee nieuwe platen in onze top 25. Nieuw op 21, Damien van Os en Hard to Get. En de klapper van de week komt vanmiddag weer op 19. De bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.

terug deze boys uit Volendam. Kijk, daar gaan ze hoor. Totaal in de war, ja, je hoort het in de war. En dan was de solo u door met de top 5 van de Nederlandstalige hitparade. De eerlijke 25 van SterrenL Radio. En je weet dat deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 22 bier, een dikke duim en een natte vinger. In samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40 doen wij iedere week een overzicht van de 25 populairste platen van Nederland in de SterrenL Top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO SterrenL Radio. En deze week hebben we twee zittenblijvers. En we hebben

en Verlangen in de derde week top 25. Twee plaatsen omhoog, toch weer twee plaatsen gestegen. Hoort dit uiteraard bij Verlangen. Terechtgekomen op nummer 4, omhoog van 6 in de derde week top 25. En daarvoor op 5 blijven staan. 3x5 noteren wij voor Martje, Mart Hoogkamer en Kroeg in de Hemel. Vorige week 5, deze week 5 in de vijfde week dat hij in de hitparade staat van Ster NL Radio. De top 3 van onze hitparade. Wat gaan we doen? Nummer 3 draaien.

zou dat dan een nieuwe nummer 1 volgende week zijn? Ik weet het niet hoor. In de derde week dat ze staat genoteerd. 1 plaats omhoog en nu al op 2 terechtgekomen. Maar ja, de nummer 1 die is ook berensterk vertegenwoordigd op die positie, heb ik het idee dus. Altijd even afwachten voor volgende week. Nu de hitparade van deze week met zometeen de nummer 1 dus in onze top 25. Ik ga een nieuwe paradeplaat aan je voorstellen voor de aankomende 7 dagen. We gaan bellen met degene die hem gemaakt heeft. Kijken hoe die reageert. Ik denk dat hij het om te gieren vindt dat die paradeplaat geworden is. Ik ga zometeen de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. En ik heb zoals gebruikelijk 1, 2, 3, 4 tipnoteringen klaarstaan. Wat heb ik klaarstaan? De nieuwe Sven Versteeg, Houdini komt eraan. De nieuwe van Milan Kirstein komt eraan. 1 nacht met jou, hele leuke plaat is dat. Ik ga de nieuwe draaien van Sander Kwarten, uiteraard kiezen of delen. En ik begin met een lekkere meezinger van Jeffrey Leunenberg. Jeffrey Leunenberg bij Ster NL Radio. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Zijn eerste plaat was ook al leuk, maar ja, we kunnen niet alles draaien hier. Maar deze plaat, Ik slaap wel op de bank. Hele leuke plaat. Nieuwe muziek van Jeffrey.

25, Houdini, de nieuwe van Sven Versteeg. Daarvoor Milan Kerstijn met Eén Nacht met Jou. Kiesoog deden de nieuwe Sander Kwarte en Jeffrey Leunenberg met Ik slaap wel op de bank. Viermaal nieuwe muziek op SterrenL Radio. Binnen 5 minuten hoor je hier de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Maar eerst de paradeplaat van precies 5 jaar geleden. 25 september 2021. Toen was het de week van Jeroen van der Boom. Een vriend voor altijd.

Met andere woorden, M.A.W. Janneman, hou die de spanning. Wie ga je bellen? Nou, daar komt hij hoor. In de hoop dat hij opneemt natuurlijk, hè. De maker van de paradeplaat voor de komende week.

0: Ja?
1: Ja, ja. Neem je zo de telefoon op tegenwoordig? Nee, toch?
0: Hallo?
1: Hallo, Gerard met Jan Paparazzi van Sterren NL.
2: Hé, hey, Jan Paparazzi, ouwe billenbuiter.
1: Ouwe ribbelreet, hoe is het
2: dan? Ouwe ribbelreet, hoe is het?
1: hoe is het op de vrijdagmiddag in Casa Joling? Gaat het goed?
2: Ja. Goed. Het is, alles gaat uit den kunst.
1: Ja, ik vraag me af, Gerard, op jouw leeftijd werkt alles nog?
2: Ja, alles werkt nog. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat alles... Het is natuurlijk ook zo dat het is natuurlijk niet meer zoals dat je 20 bent.
1: Nee, toch niet.
2: Dat je eraan denkt dat alles tijgert en zo.
1: Nee.
2: Het heeft wel eens een paar minuten langer werk nodig, maar nee hoor, het gaat goed, Jan.
1: Ah, fantastisch, Geer. Ja, het is vrijdagmiddag, bijna de tijd voor nummer 1 in de top 25. En dan maak ik altijd een nieuwe paradeplaat bekend voor de aankomende 7 dagen. En
2: oh,
1: Gerard,
2: zo, ja.
1: Ja, jij hebt een rammer van een plaat afgeleverd. De creditcard van Staal. En dat is vanaf dit moment een week lang onze Sterren NL paradeplaat.
2: Yes, dat is hartstikke mooi.
1: Je weet waar je vrienden zitten. Bij de nummer 1 van Nederlandstalige muziek, Sterren NL Radio, tuurlijk. Hé, hey, leuk man.
2: Ah, daar zijn we super blij mee, Jan. Ongelooflijk leuk.
1: Ja, Geer.
2: Had ik totaal niet opgerekend, maar
1: echt niet?
2: Ik zit op dit moment in Oostenrijk.
1: Ja.
2: Voor de opnames voor de Real Life Show.
1: Ja.
2: Maar dat ik dit hoor zo, jongen, ik vind het fantastisch.
1: Ja,
2: ik ben er hartstikke blij mee.
1: Het is een hele leuke plaat geworden. Een beetje Charleston, jaren 30 sfeertje. Heel goed gedaan.
2: Met een goede beat eronder. Ja. En de mensen zijn ongelooflijk enthousiast. Die het gehoord hebben. We hebben een hele mooie clip opgenomen. Nou, die is natuurlijk ook klaar eigenlijk nu. Dus ik hoop dat je die binnenkort ook ziet. En ik ben hier super blij mee, jongen.
1: Geer, wij gaan hem hier bij Sterren NL de komende week meer dan 60 keer de digitale snelweg opspuiten.
2: Dat is de moeite. Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan. En we spreken elkaar snel, grote vriend. Yo.
2: Ik ben super blij. Dank je.

van staal. Ja, die blijft er wel even hangen. Dat is een beukertje, een rammetje. Oh, ik moet er als de zoden hier vandoor. Het is een lang tijd voor het nieuws. Ik maak even de pleiter. Ik zeg inpakken en wegwezen. Ik laat jullie, lieve luisteraars, van Sterrenal Radio achter met de nummer 1. Vorige week naar 1.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Jan Paparazzi.
3: En die blijft zoals gebruikelijk nog even zitten op zondagmiddag tussen 5 en 6. Hartelijk

radio die eraan komt. Stemmen maar, hè. www.nto-sterren.nl. Geef daar je favoriete Nederlandstalige platen van de afgelopen 60 jaar door. En maak er een mooie lijst van. En dan gaan we al die lijsten bij elkaar optellen. En dan maken we daar een top 1000 van. En die ga je horen over een paar weken bij Sterren NL Radio. Goedemiddag, Wim Zonneveld als eerste. En zijn klassieker aan de Amsterdamse grachten. Aan het begin van de Schatkamer voor vandaag, 27 september 2026. Janneman, Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterren NL Radio. Heel wat oude plaatjes staan klaar. Halverwege uiteraard weer een oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. Vorige week hadden we 1970. Vandaag schuiven we een jaartje op uiteraard. Komen we terecht op 27 september 1971. De Nederlandstalige top 3 van die datum hoor je zo rond 5:30. En voor de rest heel veel oude platen. Een muzikale reis door de tijd eigenlijk. Zondagmiddag tussen 5 en 6 op NPO Sterren NL Radio in de Schatkamer. En hier starten we even een vrachtwagen. We starten even de diesel. Ondanks de torenhoge prijzen tegenwoordig. Schandalig. Maar we horen dan uiteindelijk de klanken van de zangeres zonder naam en Johnny Hoes.

0: Ingeboet, hè? Ongelooflijk. Wat een vooruitziende blik. Boudewijn de Groot en welterusten meneer de president. Daarvoor uit 1967. Een plaat die ik zelf altijd heel mooi gevonden heb. Rob de Nijs, hele jonge Rob de Nijs. In Anna Paulowna. Het was in Anna Paulowna. En een klassieker uit het begin jaren 70 op het Telstar-label van Johnny Hoes. Hij zong zelf ook met de zangeres zonder naam. Zijn klassieker, de vrachtwagenchauffeur. Jan Verhoeven uit Veldhoven. Goedemiddag. Je hebt me bereikt via Facebook. De Jan Paparazzi Facebookpagina. En je zei, Jan, je geniet van de Schatkamer iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. En of ik iets wil draaien van Gerard de Vries, dat wil ik zeker. En dan doe ik vandaag dit prachtige nummer. Dat heet Desiderata. Hele mooie tekst. En die is nog even actueel als altijd.
1: Blijf rustig te midden van lawaai en haast. En bedenk wat een vrede er kan zijn in de stilte. Blijf op goede voet met iedereen zonder je te veel te geven. Probeer de waarheid te spreken en luister eens naar een ander. Naar hen die minder weten, ook zij hebben wel iets te zeggen. Vermijd luidruchtige en agressieve mensen. Ze zijn een kwelling voor de geest. Als je jezelf met anderen vergelijkt, dan zul je je soms nutteloos en verbitterd voelen. Want er zullen altijd mensen zijn die of beter of minder zijn dan jezelf.

Beleef genoegen aan datgene wat je presteert en verheug je in je plannen. Blijf belangstellen in datgene wat je hebt opgebouwd. Blijf er bescheiden bij. Dat is een waarlijk bezit bij alle wisselingen van het lot. Betracht voorzichtigheid in zaken, want de wereld is vol bedrog. Maar wees daardoor niet blind voor de deugden die er zijn. Veel mensen vechten voor hoge idealen en overal is het leven vol heldhaftigheid. Blijf jezelf en vooral huichel geen genegenheid. Wees ook niet cynisch over de liefde, want ondanks alle dorheid en ontgoocheling is liefde net zo onuitroeibaar als het gras. Kijk mild terug op het verleden en doe met gratie afstand van de dingen uit je jeugd. Voed je geestkracht opdat die je kan beschermen bij plotselinge tegenslagen, maar kwel je niet met gepieker. Veel angst komt voort uit vermoeidheid en eenzaamheid. Behoud gezonde zelfdiscipline, maar wees gerust ook eens vriendelijk voor jezelf. Je bent een kind van het heelal. Je bent niets minder dan de sterren of de bomen. Je hebt het recht hier te zijn. En of het ons nu wel of niet duidelijk is, alles gebeurt.

Leef in vrede met God. Welke voorstellingen je daar ook van maakt en wat ook je taken en streven mogen zijn. Houd in de luidruchtige verwarring van dit leven vrede in je hart. Want ondanks alle schijn, alle strijd en alle verloren illusies is er nog steeds veel goeds op de wereld. Probeer gelukkig te zijn.

leuk toch, hè? Ja, het is een plaat uit 1974. Het was een hit voor Frans Biezen. De man die later nog met Mariska van Kolk een hit zou scoren met het nummer Let Your Sunshine. In 1987 scoorde een Nederlandstalige hit. Een paar met Honey en de Rekels. Maar ook met dit meisje eigenlijk, hè, het kindersterretje Monique. Hey Monique van Frans en Monique. Daarvoor de Bouwmeesters. Waar hoor je die nog? Die was op verzoek gedraaid door Fred Reinakker. Die had die plaat graag willen horen in de schatkamer. En dat was Jongen, waarom ben je toch uit Mokum weggegaan? Ook nog gedraaid Theo Diepenbrock met Oh Darling. En op verzoek Gerard de Vries met Desiderata in de schatkamer op NPO Sterren NL Radio. En dan een van mijn favoriete platen aller tijden van die fantastische zangeres Lisbeth List. Dit is Kippenvel.

plaatje hoor je nooit meer. De band is ook eigenlijk nooit meer naar boven gekomen. Maar het is toch een prachtig plaatje uit de late jaren 60. Die even een beeld gaven over het maatschappelijk leven in Nederland uit de jaren 60. Prachtig, hè? Het confetti-combo uit Amsterdam. Ik hou ervan. En Hippe Mama Hey Hey. Nederlandstalige uitvoering van een oude hit van de Franse zanger Jacques Dutronc. Hippe Mama Hey. Werd in het Nederlands ook gezongen dus door het confetti-combo. Mooi, hè? Hoor je alleen bij Sterrenel Radio uit de schatkamer. Ja, dat zijn van die verborgen pareltjes. Die hoor je alleen bij ons nog. En daarvoor kippenvel, hè? Door het hooggeboren koren van die fantastische zangeres Lisbeth List. Ja, ik vind het een fantastische plaat. Kippenvel, echt, kan niet anders zeggen. 17:30 geweest ondertussen op zondagmiddag in de top 3 van deze week. Die komt uit 1971. De grootste hits van 55 jaar geleden. 27 september 1971. De Nederlandstalige top 3 van die datum begint met trompetgeschal door Herman.

fantastisch heb gevonden. Ik kan me echt nog herinneren in deze plaat. Dat melancholische, dat sfeertje, geweldig. En er stond nummer 1 op deze datum. 55 lange jaren geleden, 27 september 1971... was het de populairste Nederlandstalige plaat in de toenmalige top 40. Vader Abraham, net zijn carrière eigenlijk begonnen als Vader Abraham. Het was zijn eerste single, had een paar dingen gedaan daarvoor. Onder andere namen, maar dit was als Vader Abraham, Jij en ik blijven bestaan. Nummer 1 in 1971 op deze datum. Daarvoor, U moet wat doen, het is voor Veronica. Dat werd destijds in de zomer van 1971 met zijn bestaan bedreigd. De zender Veronica op 192 meter. En die zongen met elkaar dit liedje de top 40 in. Nou, U moet wat doen, waar hoor je die plaat nog? En op 3 stond een karavaan van de zanger uit Enschede, Herman Lippinkhoff. En de volgende week schuiven we uiteraard weer een jaartje op. Gaan we terug naar 1972. Dan gaan we de 3 grootste hits draaien van 4 oktober 1972. Dan kijken we even naar de verzoekplaten die binnengekomen zijn via mijn Facebookpagina, de Jan Paparazzi Facebookpagina. Ik kreeg een prachtig bericht van, waar heb ik hem? Helga Bremer uit Naaldwijk. Of ik iets wilde draaien van een zangeres uit de jaren 60 die je nooit meer hoort.

Paula Dennis. Ze werd geboren als Paula Hofman, maakte een stuk of 10 hele leuke singeltjes in dit genre eigenlijk, hè, recht voor zijn raam. Een soort tegenhanger van Tante Leen, die ik volgende week weer eens ga draaien, denk ik. Paula Dennis en Als je maar betaalt. Denk daar maar even aan. Als je maar betaalt, ja, ja. Komt heel bekend voor. Dat gezegd hebbende, ga ik weer een suggestie doen voor de Nederlandstalige Top 1000, die eraan komt over een paar weken bij Sterren NL Radio. De Nederlandstalige Top 1000, een week lang, en die wordt samengesteld door onze luisteraars, door jullie eigenlijk, door u, door, je, door jou, door iedereen die nu luistert. Stem is gratis, www.npo-sterren.nl. Daar kan je een aantal suggesties inleveren of via de app van NPO Luister. En dit is zo'n suggestie voor de Nederlandstalige Top 1000. Kippenvel met Willeke Alberti.

0: Kan bijna niet als je dit hoort. Die breekbare stem van Willeke Alberti. En dan die tekst, telkens weer, denk ik, er komt er één. Ja, dan gaat de deur dicht en een raam open. Telkens weer een kanshebber voor de top 1000 wat mij betreft. Lieve luisteraars, ik heb nog één plaat klaar liggen van Corrie en de Rekels. Hele mooie plaat. Ook uit mijn eigen collectie. De mooiste die ze ooit gemaakt hebben, Corrie en de Rekels. Uit 1971. Zonder het te weten, droomde ik van jou. Dat is een plaat die staat in mijn favoriete lijstje, eerlijk gezegd. En daarmee ga ik jullie alleen laten. En de zondagavond gaan we in bij Sterren NL Radio. Bedankt voor het luisteren. De Schatkamer is er weer. Volgende week zondag tussen 5 en 6. Zonder het te weten.
1: Zonder het te weten, droomde ik van jou.
0: Tot volgende week allemaal en een gezellige zondagavond.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
2: De nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1, de nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nederlandstalige Top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1.
1: In Nederlandstalige

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
2: De nummer

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: De nummer 1, de nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.

0: zoom. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

liefde van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag